im Brand. Was wel vreemd, ik raak nooit zo snel uit mijn evenwicht. Maar dit was een schot in de roos. Het glas dat viel me uit de hand. En ik voelde me stoned en beneveld door jouw aanwezigheid. En ik zende je SOS. Ik raak verslaafd aan jou, prinses.

was wel vreemd. Ik raak nooit zo snel uit mijn evenwicht. Maar dit was een schot in de roos. Het glas dat viel me uit de hand. En ik voelde me stoned en beneveld door jouw aanwezigheid. En ik zeinde je SOS. Ik raak verslaafd aan jou, prinses.